0: Аз тук вави!
1: De verne gaat zo ziek zijn. Die voegt dan niet aan het van de toon. Die loopt aan het van de toon. Verne. Je hebt het nog nooit in de toer. Het is hier een zand van je naam, dat is een goed. Je loopt aan het van de toon, voegt dan niet aan het van de toon. Je hebt het nog niet. Het is een feit. Je hebt het nog niet aan het van de toon. Je hebt het nog niet.
2: Я там дитя на вана, їди на їди, я перефакс мажа, не пара там фазон. Дала нам і тут котям фабрикас. Не пара, я не на вана там тут котити, там фір. Ленга, ман, ти тепа, арзайці нам бурна, зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа,
1: зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа,
3: зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа, зей, тепа, Eto an limitrofy mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria sy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na ny fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.